0: Oya, moet je doen of geen?
1: Dat is geen.
0: Yo, ik ben er maar.
1: Ja, de linde maat, wat kan dat weer?
0: Is dat naar linde maat, die is mooi lang lang?
1: Lavala, als de linde mondjaan, loop ik hier rond zou wen, dat zijn.
0: Zie je rond zou wen? Ja, kan man simuleren.
1: Ani simule le le tsela ka tsena nyembane tsopula wena ba kodini mo ya ntanga na ka ndaveni tsula mose wa mina kuma kuma ita na rungu le ko ka mtsala na rungu la kirime do kuma i pole ko ka mtsala pisa ter ni rungu la bo vhoshiri ntonzo ko ndai ka mabungani ni tambe la ya ita rungu la zandamela rungu la I'm like the bread mashal walana I'm like the bread mashal ntarungula ni ntsomo la baba tsalo ka ndaveni mambi la vango ta kandza u ka ndaveni va rungula
0: hezwana bongile
1: mama.